0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur, en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur, en volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8, dit uur.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
5: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
6: we Oranje. Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Er zijn zeker 7 gewonden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op Regio 8.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw.
10: Mm.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
13: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark?
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholt-Terschwijs, net over de grens bij Dinxperlo.
16: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholt-terschwijs.de.
17: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
18: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
17: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
19: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Bart Meijer. Goedemorgen, het is iets na 7 uur. Dit is Regio 8 op de vrijdag. Met inderdaad een beetje een andere stem. En ik vind het super tof dat je erbij bent, want ik doe het natuurlijk.

Emma Heesters en Yves Berendsen en Alleen met jou. Zo, goedemorgen zeg, 7 over 7. Dit is Bart Meijer bij Regio 8 in de ochtendshow. Leuk om weer op dit plekje te zijn. Zullen we denken, want die Bart moet vroeg zijn nest uit. Ik ben het gewend, laat ik dat eerlijk zeggen. Ik sta vaak vroeg op, dus is niet helemaal vreemd. Ochtendshow de komende week in ieder geval met deze man, ondergetekende Bart Meijer. Ja, maar we hebben wel wat afwisselingen, zeg maar. Af en toe zit ik ook een keertje in de middag. Maar ze is lekker vrij, dus die gaat hier wel genieten van welverdiende vrije dagen. Zoals we dat dan zeggen, hè. We gaan het hebben over Achthoekse examenleerlingen en natuurlijk het 2K voetbal, hè. Dat gaat van start. Liedjes van de Rolling Stones en zo meteen David Bowie. This is not America.

David Bowie en de Pat Metheny Group. Top 5 hit in 1982. Onderdeel van de soundtrack voor de film The Falcon and the Snowman. Met Timothy Hutton en Sean Penn in de hoofdrol. En de boekverfilming vertelt het verhaal van twee Amerikaanse mannen die informatie aan de Sovjet-Unie doorspelen. Mooie film was dat destijds. Kom je binnen en ik denk, ik mis iets. En dat is op nog een beetje optisch bedrog, zeg maar. Maar er hing altijd een heel groot paars doek vlak voor mijn neus. En dat doek is nu dus weg. Ik denk, oké, dat is het. En dat zorgt ook een beetje dat het wat meer galmt. Waarschijnlijk, oké, ik hoor het in ieder geval heel duidelijk. Zeg, dit is goedemorgen, Achthoek. Oh nee, maar het programma heet anders. Achthoek wordt wakker. Eventjes inkomen, Bart. Achthoek wordt wakker, dat is het.

0: Kijk, hoe mooi een live uitvoering van die kan zijn. Dit was Peter Frampton bij Regio 8 en Show Me The Way. Het WK voetbal is van start gegaan. Gisteravond de openingswedstrijd in Mexico stad. En daar gaf FIFA-voorzitter Infantino, mooie naam, ik heb er even op geoefend, heeft zijn eerste persconferentie gegeven in 3 jaar tijd. Die man die praatte echt een half uur lang aan 1 stuk door. En uiteindelijk ging hij ook in op de Somalische scheidsrechter die Amerika niet in mocht. Ja, moet eigenlijk over voetbal gaan, niet over politiek, toch?
1: We don't control everything. We try to solve everything. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what.
0: Ja, ik heb even een klein stukje ingekort, anders is die man gewoon echt een half uur aan het woord. Ik kreeg nog een mooi complimentje trouwens.
2: Sorry hoor, maar we hoeven dat hele WK toch niet te spelen, joh. Ik weet toch al lang wie de wereldkampioen is. Ja, schat, dat ben jij toch? Ik bedoel, ja, er is niemand zo leuk als jij. Dus ik snap niet waarom we daar nu een poetje over moeten gaan voetballen. Want...

0: die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
3: Ook bij Plus, Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde.

0: Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
0: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Als heel Montferland in het jaar 2050 elektrisch wil rijden, zijn daar tegen die tijd bijna 15.000 laadpunten voor nodig. Voor de energie die de laadpunten leveren, zouden dan zo'n 3 windmolens op zee een jaar lang moeten draaien. Dat blijkt uit een prognose voor elektrisch rijden van kenniscentrum E-Laad NL. Tot 2030 gaat het voorlopig om 8200 laadpunten. Een Achterhoekse vrouw die dolgraag terug wil naar haar kinderen krijgt daarvoor geen toestemming van de rechter. De 42-jarige inwoner van de gemeente Aalten is volgens justitie tot 4 keer toe op de vlucht geslagen met kinderen over wie ze niet het ouderlijk gezag had. Het gaat om 2 van haar eigen kinderen van 13 en 14 jaar oud en 2 kinderen van andere ouders. De Oranje Tempel in Silvolde mag toch de nacht-WK-wedstrijden van het Nederlands elftal uitzenden. Lang werd het verboden door de gemeente Oude IJsselstreek en dat leidde tot veel onbegrip van inwoners, ondernemers en de gemeenteraad. De partijen Lokaal Belang en Partij van de Arbeid GroenLinks wilden van het college weten waarom er nu geen oplossing of maatwerk mogelijk was. In het antwoord daarop geeft het college nu wel groen licht. Het gaat om de 3e wedstrijd in de pool van Nederland, die begint 's nachts om 1 uur. Een fietser is vanmiddag rond 14:15 met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een automobiliste in Zeddam. Het ongeluk gebeurde op de Vinkwijkse weg en de Delweg. De fietser zag een automobiliste die van rechts kwam over het hoofd, met een aanrijding tot gevolg. De man botste tegen de zijkant van de auto en raakte gewond. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

En op zoek naar nummertje 43. Dat is een beetje een soort lotto-muziekje dit eigenlijk, hè? Shack Attack en Easy is Set and Done. En daarvoor Christina Aguilera en The Candyman in Achterhoek wordt wakker. Het is vandaag vrijdag, de 12e van juni. Onderweg naar de zomervakantie. Heb je er al zin in? Heb je wat geboekt? Ga je nog op vakantie? En eerst nog eventjes natuurlijk die eindexamenuitslagen. Gisteren zijn heel veel leerlingen gebeld. De meeste zijn gelukkig geslaagd in de Achterhoek. Maar er zijn er ook altijd helaas een paar bij die het niet hebben gered. Is natuurlijk balen, maar weet je, je krijgt een herkansing. En dan gaat het de volgende keer natuurlijk helemaal goed komen. Zometeen even een paar leuke reacties. Want we hebben Robin Nijssen. Hij is van het Liemers College in Didam. En hij heeft een aantal leerlingen gebeld. En bij hem zijn alle leerlingen in ieder geval geslaagd. Eerst draai ik Alex Warren. Velen kennen hem eerst als een TikToker eigenlijk. Heel veel dingetjes gemaakt op social media. We zijn intussen een tijdje verder en de 25-jarige Amerikaan heeft zich volledig op de muziek gestort. Een van die liedjes die ga ik nu van hem draaien. Alex Warren met Passenger.

0: Bee Gees, toen nog in de volledige bezetting. Er is nog maar eentje over. Dat is volgens mij Robin Kip, toch volgens mij? Oké. Dit is Achthoek wordt wakker. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Gisteren een spannende dag voor veel Achthoekse examenleerlingen. Na 4, 5 of 6 jaar zwoegen hoorden honderden middelbare scholieren of ze dat felbegeerde papiertje hadden verdiend. Docent en mentor Robert Nijssen van het Limburgs College in Didam die had de eer om zijn leerlingen blij te maken.
1: Hoi, met Eefje.
2: Hoi, Eefje, met meneer Nijssen.
1: Hoi.
2: Ik ga jou heel erg blij maken. Ja. Ja.
1: Echt?
2: Ja, je bent geslaagd.
1: Oh, dit is goed.
0: Ah, toch geweldig, die blijdschap zeg. Het knalt er gewoon uit, hè. Voor de geschiedenisdocent is het dit jaar niet zo'n hele zware dobber als zijn leerlingen zijn geslaagd. Wat gaan we een paar doen?
2: Hi, Pam en meneer Nijssen.
1: Hoi.
2: Jij bent keihard ontiegelijk geslaagd.
1: Ja?
2: Ja, echt waar?
1: Wel, ik zat echt te twijfelen met mijn examen.
2: Hoi, Dani met meneer Nijssen.
3: Hallo.
2: Hi, kerel, jij bent geslaagd.
3: Ja.
0: Wil je er nog een paar meer zien of horen? Kijk dan op regio8.nl. Heel artikel daarover. En voor iedereen die is geslaagd. Clap your hands. Dit is Sia.

Het is 6 minuten voor 8. Dit is regio 8. Straks nog eventjes bellen met Gerrit. Gerrit Vossers voor het weer. Want ik ben toch echt wel benieuwd hoe dat nou zit met het weer. Ik bedoel, het is nou half juni en het lijkt wel herfst. Gisteren regen, vannacht regen. En vanochtend inderdaad opnieuw regen.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal score je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Betting Wonen, ook groot in boxsprings en matrassen.
8: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
9: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
8: Trakteer vader op een autowasbon van autoschadeherstel Leuwentaal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwentaal Ulft?
10: Hé, hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
3: Oranje. Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
4: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
3: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
5: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl.
6: Oh. Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
8: Nou, ik heb een verrassing. Geen politiecontroles op de A12. Überhaupt heel rustig op de A12. Maar het is wel druk op de... Even kijken hoe die heet. De N318. Die is tussen Winterswijk en Varsseveld. En dan precies tussen Aalten en Varsseveld heb je een vertraging van 10 minuten.
9: Bart Meijer.
8: That's my name. Ik ben vanochtend de radio-dj. En ik ben er tot 10 uur vanochtend.

0: Goedemorgen, dit is de ochtendshow bij Regio 8. What Lovers Do van Maroon 5. Nou, laat je fantasie de vrije loop, zou ik zeggen. Over fantasie gesproken. De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de deal met Iran komend weekend kan worden ondertekend. Dat staat op de voorpagina van de Telegraaf. Hij heeft het over een geweldige overeenkomst, al heeft Iran nog niet bevestigd dat er inderdaad een akkoord is. Ik denk dat ik dit een beetje elke dag zou lezen. Trump die inderdaad ook met een grote grijns op de foto staat. Nou, het doet ons geloof in ieder geval dat het de goede kant op gaat. Het akelige nieuws gisteren bij de basisschool in Axel. Daar zijn bloemen gelegd na het ernstige ongeluk van gisteren, waarbij 3 kinderen en een medewerker van de school omkwamen. Ze waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Deze moeder heeft bij de school bloemen gelegd en kan het eigenlijk nog steeds niet bevatten.
1: Je is sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los en dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet.
0: Ja, 3 kinderen liggen nog in het ziekenhuis en een man van 19 is aangehouden. En de gemeenteraad van Bronckhorst heeft gisteravond ingestemd met het tijdelijk uitbreiden van de bouwvrije zone rond geitenhouderijen van 500 naar 1000 meter. Daardoor kunnen nieuwbouwplannen niet van de grond komen. En volgens het college gaat het op ongeveer zo'n 80 woningen in de hele gemeente. Meer nieuws straks om 8:30 en dat met Michiel Zwartepoorten.
2: Achterhoek wordt wakker.

Terwijl je naar buiten kijkt en het regent en je denkt van was ik maar op vakantie, was ik maar op een vakantieadres. Een liedje van Last Ketchup uit 2002. En het liedje heet ook inderdaad de Ketchup-song. Komt van een debuutalbum in mijn beste Spaans, Hijas del Tomate. Daar is ook een Portugese versie ooit van verschenen.

R.E.M. Losing My Religion bij Regio 8. Zometeen het nieuws met Michiel Zwartepoort. Gerrit Vossers praat ons bij over het weer. Ik ben benieuwd of we van de regen de drup gaan vallen. Maar eerst even naar een van de meest bekende musicals uit de jaren 60.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Serieus?
4: Wat een geld.
6: 18.000.
7: Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Oranje

0: apps en Beeline TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Regio 8. Regio 8 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Zeddam. Op de kruising van de Vinkwijkse weg en Delweg kwam hij in botsing met een automobiliste die van rechts kwam. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster bleef ongedeerd. Haar auto raakte licht beschadigd. De Raad van State heeft zich gebogen over de plannen voor een Van der Valk hotel langs de A18 in Doetinchem. Omwonenden vrezen geluidsoverlast, verlies van privacy en aantasting van het uitzicht. Het hotel moet 102 kamers krijgen en is al jarenlang onderwerp van discussie. De gemeente en initiatiefnemers vinden dat voldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen. De Raad van State doet over ongeveer 6 weken uitspraak. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de bouwvrije zone rond geitenhouderijen van 500 naar 1000 meter. Daardoor kunnen voorlopig zo'n 80 geplande woningen niet worden gebouwd. Vooral in Keienborg is er kritiek, omdat een groot deel van het dorp binnen de nieuwe zone valt. De maatregel geldt totdat het kabinet duidelijkheid geeft over landelijke regels voor geitenhouderijen. Daarna bekijkt de gemeenteraad de situatie opnieuw. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je op de site en in de app van Regio 8.

0: Michiel, dankjewel. Mijn dank is onuitsprekelijk goud.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Ik heb nog geen voorgesprekje gedaan, maar als goed is hangt hij toch ergens aan de lijn. Gerrit, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
0: Ja, de ene rechter Gerrit Vossers. Goedemorgen, Gerrit.
2: Ja, goedemorgen.
0: Is het van de regen en de drup vandaag weer?
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Of van de buien in de drup. Want ja. We hebben natuurlijk afgelopen dagen ook wel wat buien gehad. En dat zul je zeker gemerkt hebben.
0: Wat is er aan de hand met het weer, zeg?
2: Nou ja, Hollands zomerweer, zeggen we. Ja. En dat is kort samengevat, dan kun je van alles verwachten. Maar het was wel best wel een unieke week qua neerslag. Maar ook de hagel die erbij was en het onweer de afgelopen tijd. Dat hebben we ook al lang niet meer meegemaakt. Dat ook sommige plaatsen zo heftig was. En ja, ik had gisteren bij Marcel nog over. Er komen geregeld berichten binnen dat we ergens in is geslagen. In een boom, gelukkig hier veel in de Achterhoek. Maar als je wat verder het land in gaat, dan zie je ook dat het in gebouwen is. En ja, er is zelfs nog iemand mee verongelukt. De boom was dan niet 100%, maar hij is dan wel omgewaaid dat er nog een dood bij is gevallen.
0: Ja, dat zijn toch de eerste nachtmerries, hè? Dat is toch zoiets gebeurd?
2: Ja, dat is het zeker. Dus code geel, ja. Is dan afgegeven en was natuurlijk niet voor niks. Maar ik snap het, de mensen. En daar wordt ook aan gewerkt aan code geel. Dat het toch nog wel wat lokaler uitgegeven zou gaan worden. En dan wil de KNMI, misschien heb je daar ook al over gelezen, januari 2027 mee beginnen. Dat het bijvoorbeeld voor Gelderland, als het in de Achterhoek echt stevige onweersbuien zouden kunnen ontstaan, dan heeft natuurlijk op de Veluwe hebben ze daar niks mee te maken.
0: Nee, dan wil je over rivierenland hebben bijvoorbeeld.
2: Ja, en dan wil ze alleen voor code geel voor de Achterhoek dan bijvoorbeeld uitgeven. Ja. Hoe die zones eruit komt zien, dat weet ik nog niet, maar ze zijn ermee bezig.
0: Dat is wel logisch in ieder geval.
2: Ja.
0: Maar ja, oké, ik hoop niet dat het een voorbode is voor de komende zomer dit allemaal.
2: Nee, ja, het van de regen, van de buien in de drup hebben we vandaag. Dat heeft ook vooral te maken met zachtere lucht die binnenstroomt. Dat gaat vaak gepaard met motregen of wat lichte regen. Nou, gisteravond begon het al en afgelopen nacht is er ook al hier en daar op veel plaatsen wat neerslag gevallen, wat regen. En vanmorgen, van de afgelopen 24 uur, maar dat heeft ook nog te maken met de buien, dat de verschillen groot zijn. Maar Arnhem had 9 mm, Dinxperlo ook 9 mm. En Groenlo had 13 mm in de regen meer te zitten. Ja, en er komt vandaag nog wat bij. Het gaat niet zo heel hard. We kunnen het gestaag volgen hoe de regenmeter langzaam wat voller gaat worden. Want we blijven vandaag in de regen, lichte regen zitten. Al is er vanmiddag ook wel wat langer droge periode. Maar later op de middag en ook vanavond hebben we opnieuw met regen te maken. Ondanks de bewolking zal de temperatuur toch nog oplopen naar 19 graden bij een matig westenwind. En vanavond en komende nacht dus ook nog wat neerslag. En het wordt niet koud met 14 graden. En morgen vooral in de ochtend nog een bui in de Achterhoek. En daarna hebben we toch een vooruitzichten die er wel wat anders uitzien in het weekend. Want dan komt de zon erdoor. En dan zullen we temperaturen halen van rond de 19 graden. En zo zal het ook op de zondag zijn met wolkenvelden, zon en 19 graden. Dat de temperatuur niet wat hoger uitkomt, dat heeft er vooral mee te maken dat de wind uit het noordwesten komt. En over het algemeen nog matig is. En die dempt de temperatuurstijging een klein beetje. Maar na het weekend, dan wordt het helemaal goed gemaakt hoor. Dan gaan we richting zomerse waarden. Want het kwik loopt langzaam op, maandag 21 graden. En dinsdag, dan gaan we al richting 24 graden. En vanaf woensdag hebben we een aantal dagen met 25 graden of meer. Het lijkt er ook op dat het volgend weekend zelfs de 30 graden nog aangetikt gaan worden. Dus echt van de regenkleding en dan in de zwemkleding komende week.
0: Dat klinkt als muziek in de oren, Gerrit.
2: Ja, nou ja, de mensen, dit weer. Was natuurlijk, de regen was nodig, maar dat er weer wat warmte naar ons toe komt, dat is altijd mooi. En we gaan dan ook richting 20 juni volgend weekend. En dan begint de zomer en dan begint hij ook met hoge temperaturen.
0: Nou, kijk eens aan. De tuin heeft er in ieder geval nooit zo mooi bijgestaan met al die regen.
2: Ja, het is overal heel erg mooi groen. En je zult zien dat het, als de komende dagen nog weer wat warmer wordt, dat het is buigen of barsten, zeg à la tam, maar dan gaat het allemaal groeien. Het broest uit de grond,
0: het
2: zeg
0: broest. Ik vind het geweldig, die mooie Achterhoekse uitdrukking. Ik geniet ervan. Het broest de grond uit, ja.
2: Ja.
0: Zo is het. Zeg Gerrit, dankjewel. Vanmiddag horen we je nog een keertje natuurlijk bij Sven. Ik zit nog even in het rooster te kijken, want we hebben een klein beetje een stoelendans gedaan. Wij spreken elkaar maandagmiddag weer, zie ik.
2: Ja, ik heb het schema ook gekregen, dus tot maandag, Bart.
0: Tot maandag en goed gewoon, hè?
2: Goed gewoon.
3: Achterhoek wordt wakker.

Cresip bij Regio 8 en How Would You Feel? Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Het is intussen bijna 9:15. Zometeen eventjes naar Madonna. Madonna Borderline wil ik voor je gaan draaien. Maar er is ooit een versie verschenen van dit liedje zoals die origineel was. Hoe die ooit origineel is bedacht, geschreven. Maar Madonna was er eigenlijk helemaal niet blij mee met die versie. Die is er later aan gaan sleutelen en het is een hele andere versie geworden. Maar ik vind het wel even leuk om terug te grijpen naar hoe dat liedje van Madonna destijds nou echt in het begin klonk. Zonder enige percussie, zonder enige gekkigheid eromheen. Echt de pure versie, zeg maar. En dat inderdaad bij Jimmy Fallon. Dat en meer zometeen in de ochtendshow.

Helemaal in de voetbalsfeer. Dit was iShow Speed van Champions bij Regio 8. Goedemorgen. Bijna 9 uur. Ja, ik moet de vlaggetjes nog ophangen trouwens. Ik zit in zo'n buurt-app en er werd inderdaad de vraag gesteld van... wil je meedoen om de boel een beetje oranje te versieren? Nou, ik zei ja, gezellig altijd. Ik, heel eerlijk gezegd, ik ben niet zo heel erg voetbalman hoor. Ik vind het altijd wel leuk en gezellig om een beetje de sfeer mee te pakken hier en daar. Maar wat dat betreft, ik ben niet iemand die de hele nacht wakker gaat blijven. Misschien jij wel. Nou, ik zou zeggen, lekker doen hè. Genieten van het voetbalspel. Bijna 9 uur, ik neem je eventjes mee naar 1983. Een van de allergrootste hits van Madonna. Vind je op haar titeloze debuutplaat uit 1983. Racky Lucas, die zat erachter. Die heeft ook Lucky Star bijvoorbeeld geschreven. En Borderline, dat verscheen. Maar het was heel kaal in het begin. Ik zal je zo meteen even laten hoe dat klinkt, de originele versie. Later werd het de versie zoals we hem allemaal kennen. En dan zit Jelly Bean erachter, een van de producers van Madonna. Maar luister nog eens eventjes hoe Borderline destijds klonk in het origineel.

0: horen Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu, bij Zalando.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de 5e keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al 4 gevangenen om deze reden vrijgelaten, 10 anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. 10 van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was 1 van de 4 astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
12: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku-kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Ja, nou, een uurtje geleden hoorde ik het mezelf zeggen. Er is geen file op de A12. De politiecontrolepost staat er niet. Had ik weer bot bij gehouden. Hij staat er gewoon weer. Inderdaad, tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. 7 minuten vertraging. File van 2 kilometer.
20: Bart Meijer.
19: Nog een eeuwtje, Achterhoek wordt wakker. Zometeen Doe Maar sinds een dag of 2. Maar eerst daar ik Dr. Hoek.

0: Samenwerking tussen Ed Sheeran en Martin Garrix. Het heet Repeat It. En daarvoor Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman. Dat zijn mooie momenten in het leven altijd, hè? Zeker als die vrouw dan ook heel verliefd is op jou. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Even wat nieuws uit de Achterhoek. De Rijnbrug bij Emmerich gaat opnieuw een weekend dicht voor autoverkeer. De afsluiting begint op vrijdag 19 juni, dus is over een weekje, tot 8 uur. En het duurt volgens de huidige planning tot maandag 22 juni, 5 uur in de ochtend. En daardoor is de verbinding via de B220 tussen Emmerich en Kleef tijdelijk onderbroken. Goed dat ik het weet, want dat was de route die ik altijd moet nemen. En een spannende dag voor veel Achterhoekse examenleerlingen gisteren. Ze hebben 4, 5 of 6 jaar gezwoegd, maar honderden middelbare scholieren hoorden eindelijk of ze dat felbegeerde papiertje verdiend hebben. Docent en mentor Robin Nijssen van het Limburgs College in Didam, die had de eer om zijn leerlingen blij te maken.
1: Hoi, met Eefje.
2: Hoi, Eefje, met meneer Nijssen.
1: Hoi.
2: Ik ga jou heel erg blij maken. Ja. Ja. Ja, je bent geslaagd.

0: is van mij.
1: Oh yeah. Het zijn de muzikale schimmen uit het verleden. Dit was Doe Maar met Sinds een dag of twee. Henny Vriend is ons inderdaad ontvallen. Maar Ernst Jans van Doe Maar is er nog steeds 78 jaar. En over schimmen uit het verleden gesproken. Deze man is er ook nog steeds. En heeft hij niet meer

0: wel, ik zou moeten zeggen, Nederlands, daar ben ik wel goed in. Omdat ik dat de hele dag doe, dus dan kan ik gewoon vloeibaar, ja, dus ik de hele dag kan dat doen. Maar ook wel Italiaans, ook iets. Pizza, spaghetti, macaroni. Kan ik gewoon. En Chinees, twee lumpia. En als ik verzit heb, zeg ik gewoon vier lumpia. Dan kom ik ook goed. En Duits spreek ik dan ook nog. Hadoe braadworst.
1: Ja, je had toch wel in de gaten wie dat was, hè? Ik denk ook dat je weet wie dit is. Meindert, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het zo over Mats Rots hebben, die vorig jaar nog met Oranje onder de 19 het EK speelde. En nu naar Hoffenheim gaat. Vertel ik zo meer over.
1: Dankjewel, Meindert. We horen het straks. Eerst naar het nieuws met Michiel.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Pas je eindelijk.

0: mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren! Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Regio 8. Regio 8 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft ingestemd met een tijdelijke uitbreiding van de bouwvrije zone rond geitenhouderijen van 500 naar 1000 meter. Daardoor kunnen voorlopig zo'n 80 geplande woningen niet worden gebouwd. Vooral in Keijenborg is er kritiek, omdat een groot deel van het dorp binnen de nieuwe zone valt. De maatregel geldt totdat het kabinet duidelijkheid geeft over landelijke regels voor geitenhouderijen. Daarna bekijkt de gemeenteraad de situatie opnieuw. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Zeddam. Op de kruising van de Vinkwijkse weg en Delweg kwam hij in botsing met een automobiliste die van rechts kwam. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster bleef ongedeerd. Haar auto raakte licht beschadigd. De Raad van State heeft zich gebogen over de plannen voor een Van der Valk hotel langs de A18 in Doetinchem. Omwonenden vrezen geluidsoverlast, verlies van privacy en aantasting van het uitzicht. Het hotel moet 102 kamers krijgen en is al jarenlang onderwerp van discussie. De gemeente en initiatiefnemers vinden dat voldoende onderzoek is gedaan naar de gevolgen. De Raad van State doet over ongeveer 6 weken uitspraak. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je op de site en in de app van Regio 8.
3: Giel, dankjewel.

Ja, een plaat met een heel bijzonder extra uitgo, zoals dat heet. Murray Head en One Night in Bangkok. Nou, voor de mensen die het nog niet is opgevallen. Vanochtend Bart Meijer. Dat ben ik dus in de ochtendshow. En je zal mij ook volgende week nog een aantal keer gaan horen. Sorry, ik kan er niks aan doen. Ja, het is helemaal zo geregeld. Sven hoor je trouwens vanmiddag en maandagochtend. En ik ben er dan maandagmiddag weer. Allemaal dat Marcel Vermeer een heerlijke vakantie heeft. We hebben zo meteen Meindert. En nog even vandaag de dag, maar dan in het verleden.

Zo is dat. Even kijken of ik hem wel aan het draaiboek hou intussen. Oh ja, ik heb natuurlijk nog bijna vergeten. Gerrit Vossers vertelt ons nog even wat het weer gaat worden. Davina Michel.

0: McQueen, Clark en Hillman, Don't You Ride Her Up Like That bij Regio 8. Hoogste tijd om eventjes naar de redactie van Achterhoeknieuws.nl te gaan, want daar zit Meindert Bussink. Ik zeg Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we beginnen in grollen, want hij weet niet wat hem overkomt met de lange vakantie die hij nu geniet. Vorige zomer had hij juist een hele korte vakantie toen hij met de Oranje onder 19 het EK speelde en terugkeerde in de Grolsvesten als Europees kampioen. Op 10 juli starten we pas. Hoffenheim heeft zich rechtstreeks geplaatst voor de Europa League, dus hoeven we geen voorrondes te spelen. Ik was er helemaal van uitgegaan dat het nog wel een tijdje zou duren tot het rond zou komen en dat ik gewoon maandag 22 juni aan de voorbereidingen zou beginnen bij FC Twente. Dan zou ik wel zien wat er allemaal zou gebeuren, maar Hoffenheim wilde me per se hebben en pakte snel door. Ik wilde zelf ook graag. Dat vertelt Mats Rots in een verhaal van correspondent Henry Waltenbos. Deze week in onze krant De Groenloze Gids. En is nu ook al online te lezen. Uitgebreid verhaal bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan blijven we even bij de sport. Maar dan gaan we naar Aalten. Want wat in 1975 begon als een groep mannen die in de oude landbouwschool samen ging volleyballen, is uitgegroeid tot een hechte recreatieve volleybalvereniging met een bijzonder karakter. De club, tegenwoordig bekend als PAS, personeel Aaltense scholen, viert inmiddels meer dan 50 jaar volleybal, plezier, vriendschap en sportiviteit. Dat heeft de correspondent Sven Dimmerdaal in onze krant Aalten vooruit. En is ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En dan gaan we nog even naar Serenberg, want na een eeuw van afwezigheid is het een bijzonder stukje geschiedenis teruggekeerd naar de grond waar het thuis hoort. De indrukwekkende olieverfschilderij van de Serenbergse kermis uit 1926 zal na een lange reis en een grondige restauratie zijn definitieve plek krijgen in kasteel Huisberg. Dat heeft de correspondent Marloes Veldhuis deze week in onze krant Montferlands Journaal. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. Dat was weer. Iedereen een heel fijn weekend en tot maandag.
0: Yo. Ja, mijn dat jij daar. Dankjewel. Jij ook een heel fijn weekend. En dan naar Gerrit.
2: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
3: Vandaag hebben we te maken met veel bewolking en zo nu en dan valt er wat lichte regen of motregen. Later op de dag, en dat zal in vanmiddag zijn, is het tijdelijk wel wat droger. De temperatuur loopt ondanks de bewolking op naar 19 graden. Vanavond en ook komende nacht dan valt er altijd nog weer wat regen of motregen. Koelt dan af naar 14 graden. En morgenochtend hebben we in de Achterhoek nog een enkele bui. Daarna blijft het de rest van de zaterdag droog. Komt de zon er wat meer bij. En dan wordt het 19 graden. Ook zondag hebben we een droge dag met zonnige perioden. En een graad of 19 en blijft het ook droog.
0: Ja, en het zonnetje dat gaat vanzelf schijnen. Haal die zwembroek maar tevoorschijn. Want het gaat helemaal goed komen met deze zomer. Onderweg naar 10 uur. Zo meteen nog even de verjaardagskalender. Eerst naar de jaren 90. Als ik aan de jaren 90 denk, ja, dan hoor ik meteen de Spin Doctors. Een allergrootste. Two Princes.

0: De Colombiaanse Shakira. Gisteren hebben we daar nog kunnen zien en horen tijdens de opening van het WK in Mexico City. Dit was haar samen met Burna Boy. Het WK-lied van dit jaar, Die Die. Dit was hem voor vandaag, de ochtendshow. Maak er een hele mooie dag van. Tenslotte nog even een paar feitjes uit het verleden. Altijd leuk om even terug te blikken in de kalender. Het was namelijk in 1942 dat Anne Frank voor haar 13e verjaardag een dagboek kreeg. Nou, dat verhaal, dat is natuurlijk bekend. Het dagboek van Anne Frank. In 1991 kozen 120 miljoen Russen Boris Yeltsin als nieuwe president. En Eddy Merckx won in 1968 als eerste Belg de Ronde van Italië. Het was in 1964 dat Nelson Mandela tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. En met succes werd in 1954 de Siamese tweeling Tjitske en Volkje de Vries operatief van elkaar gescheiden. Ze zaten aan elkaar geplakt. Dat is toch bizar eigenlijk dat dat gewoon kan. Hè? Mensen aan elkaar groeien en dan moet je operatief van elkaar gescheiden worden. Behoorlijk dingetje. En dan een verjaardag. Tineke Schouten is jarig. De Nederlandse comedienne. Ja, we kennen er ook wel eens Leni uit de Takkenstraat, hè?
1: Geachte plantenbos. Hier volg een baantje van Leni uit de Takkenstraat. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon.

0: storm is aan de top gekomen. Niet hè? Geachte Plattebos, denk je dat UFM? Ik hoop er eens even lekker aan.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
8: Hoi Rick, thanks voor het gave keukenontwerp. Nooit gedacht dat het allemaal zou passen.
9: Ja, bij Bouwcenter realiseren we jouw droomproject zonder gladde verkoper op je huid. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio-nieuws op Regio.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
4: Verwend je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
3: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft, laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Co-Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
8: Ja, de leeuw komt eraan.
9: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it. Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Een Achterhoekse vrouw die dolgraag terug wil naar haar kinderen krijgt daarvoor geen toestemming van de rechter. De 42-jarige inwoner van de gemeente Aalten is volgens justitie tot 4 keer toe op de vlucht geslagen met kinderen over wie ze niet het ouderlijk gezag had. Het gaat om 2 van haar eigen kinderen van 13 en 14 jaar oud en 2 kinderen van andere ouders. De Oranje Tempel in Silvolde mag toch de nacht-WK-wedstrijden van het Nederlands elftal uitzenden. Lang werd het verboden door de gemeente Oude IJsselstreek en dat leidde tot veel onbegrip van inwoners, ondernemers en de gemeenteraad. De partijen Lokaal Belang en Partij van de Arbeid GroenLinks wilden van het college weten waarom er nu geen oplossing of maatwerk mogelijk was. In het antwoord daarop geeft het college nu wel groen licht. Het gaat om de 3e wedstrijd in de pool van Nederland. Die begint 's nachts om 1 uur. Voor iedereen die in de week van 22 tot en met 26 juni... met het openbaar vervoer van en naar Baak, Steenderen of Toldijk wil reizen... is die week afhankelijk van speciale pendelbussen. Arriva zet deze bussen in omdat de dorpen door werkzaamheden... aan de provinciale weg N314 slecht bereikbaar zijn. De gebruikelijke buslijn tussen Doetinchem en Zutphen neemt vanwege het werk aan de N314 een alternatieve route. Een fietser is vanmiddag rond 14:15 met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een automobiliste in Zeddam. Het ongeluk gebeurde op de Vinkwijkse weg en de Delweg. De fietser zag een automobiliste die van rechts kwam over het hoofd met een aanrijding tot gevolg. De man botste tegen de zijkant van de auto en raakte gewond. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is Dia van Jumbo.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Kleine billetjes, grote actie. Petrek Pleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Fris-thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
13: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
14: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
13: Samen uit. Samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
15: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
16: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
15: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.

0: Kiss.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente.
9: Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
5: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 00:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen halfstok in de gemeente Terneuzen en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
8: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. 1 aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl.
9: Boah. Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
10: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
9: Trakteer vader op een autowasbon van Autoschadeherstel Leuwentaal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwentaal Ulft?
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
13: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
14: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, edelhert en zo'n wolf gezien.
13: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
12: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied op deals op airfryer?
0: Bereid voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou?

0: geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
1: Fristhuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Als je de tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
1: we Oranje. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens Van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, mede-overheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayra Kitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallen-vrijbad-reden.de.
12: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
13: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
14: Ja, wo gibt's denn sowas?
13: Bij restaurant Doppel Adler. In Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
14: Doppel Adler, goed en lekker.
15: 10 tenders alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan 8 euro.
15: Hè? 8? Oké.

hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op...

0: tikkencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja?
3: Echt serieus? Wat een geld!
4: 18.000, potverdikken me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Regio 8, Headlines.
11: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. David Hockney is 88 jaar geworden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
13: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, zonnige perioden, maar ook wat buien die ontstaan. In de loop van de middag worden de buien wat steviger, kan er ook onweer bij voorkomen. De KNMI heeft vanmiddag 3 uur tot vanavond 9 uur code geel afgegeven in verband met de buien, met daarbij de kans op onweer. Temperatuur komt dus niet verder dan 17 graden. En vanavond trekken de buien weg en komende nacht is het meest droog. Zijn er wat opklaringen, koelt het af naar 1 graad of 8. En morgen dan moeten we ook weer rekening houden met een enkele bui. Temperatuur komt dan ook niet verder dan 17 tot 18 graden. En op donderdag hebben we dat weerbeeld met... ook buien, af en toe wat zon en 18 tot 19 graden. Vanaf vrijdag wordt het zachter en in het weekend is het droog met 21 tot 23 graden.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
2: Verwend je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
1: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft, laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Co-Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje.
0: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: bestel op Hema.nl.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het is vanochtend flink misgegaan op de N318 bij Winterswijk. Twee motoren, een auto en een taxibusje botsten op elkaar. Het ging mis toen een bestelbus op de kruising linksaf wilde slaan. Twee motorrijders stonden daar te wachten. Er kwam een taxibus uit tegenovergestelde richting rijden en de chauffeur daarvan moest naar rechts uitwijken om een harde klap te voorkomen. Een auto met een aanhanger die erachter reed zag de stilstaande motoren daardoor te laat en kon de botsing niet meer ontwijken. De politie is op zoek naar getuigen van een laffe beroving in Doetinchem. Op zaterdag 23 mei werd daar een jongen door een groepje van 4 jongens beroofd van zijn telefoon en zijn insulinecontrole. Het slachtoffer kwam die dag net van Festival Achterland en was op weg naar huis toen het viertal op hem afkwam. Eén jongen bracht het slachtoffer uit balans, terwijl de ander zijn telefoon en insulinecontrole uit zijn broekzakken haalde. Die heeft hij nodig vanwege suikerziekte. De andere twee stonden erbij en deden niets. Daarna gingen ze er vandoor. Mocht je iets gezien hebben, bel dan de politie via 0900 8844. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft gisteravond besloten om de bouw van nieuwe woningen vlakbij geitenhouderijen voorlopig stil te leggen. Met 16 stemmen voor en 7 tegen kiest de raad voor een adempauze. Ze willen eerst wachten op landelijke regels over de afstanden en de gezondheidsrisico's. Door dit besluit gaan er in de gemeente nu zo'n 80 geplande woningen tijdelijk de ijskast in. Het beroemde vikingzwaard is na maanden weer terug in Doetinchem. Het bijzondere zwaard heeft eeuwenlang op de bodem van de Oude IJssel gelegen en lag de afgelopen tijd in een speciaal ontzoutingsbad in Heerlen om ervoor te zorgen dat het niet verder wegroest. Inmiddels is de unieke archeologische vondst weer als vanouds te bewonderen in het Stadsmuseum Doetinchem. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: De komende weken is het Hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
8: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
7: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Sven Dimmendaal. Van een muzikaal weekend tot een schone auto. Het is Weggeef Vrijdag bij Regio 8. En wat dat inhoudt, dat hoor je zo meteen. Na de script en Man in the Arena.

Regio achter nieuwe muziek. The Script hoorde die en Man in the Arena. Eind dit jaar gaan ze op tour, de gelijknamige tour, Man in the Arena Tour. Staan ze onder andere in Amsterdam in de Ziggo Dome op donderdag en vrijdag 26 en 27 november. Ja, het is een goede band en ze maken nog steeds nieuwe muziek. Je hoorde het net al, The Script dus. En dit is Regio 8, waar je naar luistert. Wij maken ook nieuwe muziek, of tenminste, nou ja, wij maken geen nieuwe muziek, maar wij brengen jou de lekkerste muziek voor je werkdag. En het is weggeef vrijdag bij Regio 8. Onthoud dat even, want dit uur, volgend uur en zelfs tot 6 uur maak je kans op fantastische prijzen. Ik had het er net al even over. Een muzikaal weekend. Je maakt namelijk kans op kaarten voor een Dire Straits tribute in het Openluchttheater in Engbergen is dat. Daar spelen ze morgen. Hoe je die kaarten kunt winnen, dat vertel ik je later dit uur. En wil je misschien wel een schone auto met dit weer? Kan ik me heel goed voorstellen. Ook dat geven wij weg. Je maakt namelijk kans op een gratis wasbeurt op kosten van Regio 8. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een foto sturen van jouw auto. En de meest vieze auto die ik binnenkrijg in de app, die krijgt van mij een gratis wasbeurt. 0647 47 0022. Kom maar door met jouw auto.

0: Shawn Mendes en het will be okay. Ja, het wil eigenlijk helemaal niet zo okay zijn, want nou ja, dit is misschien wel de meest laffe beroving die ik ooit heb meegemaakt, gelezen heb. En daarover aangeschoven Vigo van de redactie. Vigo, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, er is best wel wat gebeurd in Doetinchem 3 weken geleden.
1: Ja, inderdaad. Er is op zaterdag 23 mei rond 11:45 s'avonds na het festival Achterland is er een jongen beroofd. Bij de Raadhuisstraat en de Borgseweg op de hoek daar. Ja. En daar is hij door 4 jongens eerst geduwd, uit balans gebracht. En is daarna door een andere jongen zijn ook telefoon gestolen. Maar ook zijn bestuurding van de insulinepomp.
0: Ja, de insulinecontrole heet dat. En dat is wat je zegt, dat zorgt ervoor dat hij, wanneer de insuline nodig is, extra insuline bij kan geven.
1: Ja, inderdaad. Zeg maar. Dus dat is echt wel nodig. Nou ja, want anders kan het zoals levensbedreigend zijn.
0: Ja. Ja, en die is dus meegenomen, gestolen.
1: Ja.
0: Naast zijn telefoon, die heeft hij nog wel weer terug kunnen pakken, geloof ik.
1: Ja, want die hebben de jongens laten vallen met het wegrennen. Dus dat is ook wel weer bijzonder.
0: Een fantastische beroving ook. Nou, sowieso is een beroving natuurlijk niet goed. Maar het is belachelijk. Ik zag voorbij komen dat de politie zei dat het op een telefoon leek. Dus misschien dat daarom dat ze die mee hebben genomen.
1: Ja.
0: Maar goed, laf is het zeker.
1: Zeker.
0: 3 weken geleden inderdaad, het was op het festival Achterland, was dat weekend.
1: Mm-hmm.
0: De politie die roept op om getuigen te zoeken. Is er al wat meer bekend? Want ik bedoel, het is 3 weken nadat het gebeurd is. Vind ik vrij laat dat ze dan pas getuigen gaan oproepen.
1: Ja, en er is ook vrij weinig bekend over de verdachten. Het enige wat bekend is dat het 4 jongens zijn. De lengte is niet bekend, de leeftijd is niet bekend. Eigenlijk is helemaal niks bekend over ze. Alleen dat het 4 jongens zijn. Dus dat maakt het ook nog wel weer wat moeilijker om ze te vinden.
0: Ja.
1: Maar mensen kunnen, als ze wat weten, contact opnemen met de politie.
0: Ja, en camerabeelden zijn denk ik ook hartstikke fijn.
1: Ja, als je die hebt, kan je die ook delen met de politie.
0: Nog even één keer, waar was het precies gebeurd? En wanneer was dat nou? Dat mensen, als ze beelden hebben, dat even terug kunnen zoeken?
1: Het was op zaterdag 23 mei, rond 11:45 s'nachts. En het ook is gebeurd op de hoek van de Terborgseweg en de Raadhuisstraat in Doetinchem.
0: Ja, laffe daad dus. Daar lees je alles over op onze website regio8.nl. Vigo, dankjewel.
1: Geen probleem.

Het is actieweek bij Regio 8, of tenminste actieweken kan ik wel zeggen. Want er zijn veel prijzen te verdelen de komende weken hier bij Regio 8. Afgelopen week maakte je bijvoorbeeld al kans op ijs. Iedere woensdag maak jij kans op ijs. Hoe lekker is dat nou? Dus zeker ook volgende week blijven luisteren als je ijs wil winnen. Daarnaast zijn er nog een aantal acties waar je ook kans op wil maken. En dat zijn niet zomaar acties, dat zijn prachtige acties. Waaronder een muzikaal weekend. Heb je nou dit weekend niks te doen, maak jij namelijk kans op een geweldige... een concert eigenlijk, zo kunnen we het wel zeggen, van een tribute band die alleen maar Dire Straits muziek speelt. Boom Like That, ze spelen in het openluchttheater Engbergen. En dat doen ze morgen, zaterdag 13 juni is dat, vanaf 8:30 s'avonds. Spelen ze allemaal iconische nummers van onder andere Dire Straits. Of vooral van Dire Straits moet ik zeggen. Sultans of Swing, Brothers in Arms, je kent ze wel. Nou, wil je daar nou kaarten voor winnen? Het enige wat je dan daarvoor moet doen is even je oren spitsen. Want hoor jij ergens de komende uren een nummer van Dire Straits voorbij komen? App je Dire Straits naar de studio 0647470022. En maak jij dus kans op die fantastische kaarten voor morgen. Die tribute van Dire Straits, waar ze dus die geweldige muziek gaan spelen. Dus hoor jij Dire Straits voorbij komen, app Dire Straits naar 0647470022. En jij maakt kans op 2 kaarten. En dan nog iets anders. Een actie die niet is geweest, die ook niet nog steeds loopt. Of ja, eigenlijk wel. Maar een wasactie heb ik voor je. Ja, je auto weer glimmend bij laten staan, dat kan. Dat doe je met de wasactie. En het enige wat je daar dan voor hoeft te doen is een foto sturen van jouw auto. Hoe vies jouw auto eigenlijk is. En dan maak jij dus kans op een gratis wasbeurt op kosten van Regio 8. Hoe lekker is dat?

voel het aan mijn water. Dit wordt de nieuwe zomerhit van 2026. Robert van Hemert en Donnie, hoe heet dat nou? Ongetwijfeld dat het op de Zwarte Cross over een anderhalve maand ook keihard meegezongen gaat worden. In plaats van Baila Baila wordt het waarschijnlijk hoe heet dat nou? Nou, lekker is dat zeg. Zomers in ieder geval wel. En dat is ook wat het nu buiten is. Het is ontzettend lekker weer. Kijken of dat weer ook nog zo blijft. Straks om 17:30 met onze eigen weerboer Gerrit Vosters. Zometeen word je eerst nog bijgepraat met het laatste nieuws uit jouw achtertuin. En muziek van Ace of Base onderweg.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Beetje kleur in huis.
0: Aan. En door.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: Dat is opgamma kleurtesters.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: minder doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft gisteravond besloten om de bouw van nieuwe woningen vlakbij geitenhouderijen voorlopig stil te leggen. Met 16 stemmen voor en 7 tegen kiest de raad voor een adempauze. Ze willen eerst wachten op landelijke regels over de afstanden en de gezondheidsrisico's. Door dit besluit gaan er in de gemeente nu zo'n 80 geplande woningen tijdelijk de ijskast in. Het is vanochtend flink misgegaan op de N318 bij Winterswijk. Twee motoren, een auto en een taxibusje botsten op elkaar. Het ging mis toen een bestelbus op de kruising linksaf wilde slaan. Twee motorrijders stonden daar te wachten. Er kwam een taxibus uit tegenovergestelde richting rijden en de chauffeur daarvan moest naar rechts uitwijken om een harde klap te voorkomen. Een auto met een aanhanger die erachter reed zag de stilstaande motoren daardoor te laat en kon een botsing niet meer ontwijken. De politie is op zoek naar getuigen van een laffe beroving in Doetinchem. Op zaterdag 23 mei werd daar een jongen door een groepje van 4 jongens beroofd van zijn telefoon en zijn insulinecontrole. Het slachtoffer kwam die dag net van Festival Achterland en was op weg naar huis toen het viertal op hem afkwam. Eén jongen bracht het slachtoffer uit balans, terwijl de ander zijn telefoon en insulinecontrole uit zijn broekzakken haalde. Die heeft hij nodig vanwege suikerziekte. De andere twee stonden erbij en deden niets. Daarna gingen ze er vandoor. Mocht je iets gezien hebben, bel dan de politie via 0900 8844. Het beroemde vikingzwaard is na maanden weer terug in Doetinchem. Het bijzondere zwaard heeft eeuwenlang op de bodem van de Oude IJssel gelegen en lag de afgelopen tijd in een speciaal ontzoutingsbad in Heerlen om ervoor te zorgen dat het niet verder wegroest. Inmiddels is de unieke archeologische vondst weer als vanouds te bewonderen in het Stadsmuseum Doetinchem. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Bart, dankjewel. Dan kijken we nog even naar de verkeerssituatie. Het is druk op de weg. Vooral op de A12 staat het vast. Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 6 minuten over 5 kilometer. En ook tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens doe je er 11 minuten langer over. Sterkte als je in de file staat.
4: Regio 8. Sven Dimmendaal. Regio 8.

0: Gisteren stond voor veel Achterhoekse studenten in het teken van, geslaagd worden. Of, geslagen worden klinkt zo gek. Geslaagd zijn of niet geslaagd zijn. Ja, of zakken dus. Ja, het was veel examenleerlingen die hebben dus hun examens afgerond en werden gisteren gebeld of ze geslaagd zouden zijn of niet. Nou, een spannende dag dus. En na 4, 5 of 6 jaar hebben te moeten zwoegen. Honderden middelbare scholieren hoorden dus of ze geslaagd waren of niet. Docent en mentor Robin Nijssen van het Liemers College in Didam heeft de eer om zijn leerlingen blij te maken.
1: Hoi, met Eefje.
2: Hoi, Eefje, met meneer Nijssen.
1: Hoi.
2: Ik ga jou heel erg blij maken. Ja. Ja.
1: Echt?
2: Ja, je bent geslaagd.
1: Oh, dit is goed.
3: Een spannende dag voor veel Achterhoekse examenleerlingen donderdag. Na 4, 5 of 6 jaar zwoegen horen honderden middelbare scholieren of ze dat felbegeerde papiertje verdiend hebben. Docent en mentor Robin Nijssen van het Liemers College in Didam heeft de eer om zijn leerlingen blij te maken. Zelf is hij ook gespannen.
2: Ja, je bent echt wel. Je doet echt examen met ze. Ik heb geen invloed op cijfers of wat dan ook, maar ik zeg, ik ken ze al heel lang. Dus ja, ik vind het heel spannend. Ik vind het echt heel spannend.
4: Hoe staat jouw klas ervoor dit jaar?
2: Ik ben heel blij dit jaar, want ik heb dit jaar 0 gezakten in mijn mentorgroep. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik wil er wel bij zeggen, ik heb wel iemand die vorig jaar gezakt is en dit jaar met vlag en wimpel geslaagd. Dus apetrots. Hallo Lotte, met meneer Nijssen.
1: Hoi.
2: Ik ga jou heel erg blij maken.
1: Ja!
2: Ja! Vorig jaar niet en dit jaar wel, meid. En nu, toen ik vanochtend hoorde dat zij geslaagd was, dacht ik, die ga ik heel vroeg bellen. Daarom zei ze ook, waarom belt u zo vroeg?
3: Nijssen houdt rekening met een aantal zaken tijdens de verlossende telefoontjes.
2: Nou, je moet weten, ik heb leerlingen die zeggen, meneer, u gaat toch niet een heel gesprek voeren en dan een keer zeggen, nee, je belt op, je zegt je naam. Met wie je een lijn hebt en zeggen meteen, je bent geslaagd of gezakt. Want die leerlingen die zitten echt stijf onder de spanning.
5: Hoi
2: Dani, met meneer Nijssen.
5: Hallo.
2: Hi, kerel, jij bent geslaagd. Hoi papa, met meneer Nijssen.
6: Hoi.
2: Jij bent keihard ontiegelijk geslaagd.
6: Ja?
2: Ja, echt waar?
6: Wel, ik zat echt te twijfelen aan mijn examen.
4: Wat is er zo leuk aan het bellen?
2: De ontlading. De ontlading door een telefoon, als iemand geslaagd is, ik krijg daar kippenvel van. Vaak hebben ze familie om zich heen zitten, heerlijk. Dus je gunt het ze. Jij bent geslaagd zonder onvoldoendes.
4: Hoe ging dat eigenlijk toen jij 100 jaar geleden zat te wachten thuis?
2: dat is de reden waarom ik ook net zo zenuwachtig ben als de leerlingen. Want het is echt heel... ik vond het ook vreselijk. De lange zit. Ik heb mijn leerlingen ook een berichtje gedaan. Van tot 2 uur, ga wat anders doen, ga een film kijken. Want ik heb echt van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags alleen maar staan ijsberen thuis. Tot straks!
5: Yo!

0: Lemming Amsterdam. Ja, ik heb nu al zoveel lopen teasen dat je zoveel kunt winnen bij Regio 8 de komende weken. Dat ik misschien nu maar eens even iets moet weggeven. Ik heb straks nog kaarten voor je voor de Dire Straits, een tribute band. Geweldige tribute band, ze treden op in Engbergen. Hoor je nou ergens, nou, binnen nu en ongeveer pak een beet 3 kwartier, een nummer van Dire Straits voorbij komen? App dan Dire Straits naar de studio en dan maak je kans op kaarten voor morgen voor Dire Straits. Eerst iets anders, want er is ook nog een andere actie. En dat is de wasactie. We gaan even bellen. Even kijken of iemand oppakt en een schone auto wil.
1: Met Pepijn.
0: Pepijn, goedemiddag. Je spreekt met Sven Dimmerdal van Regio 8. Hallo.
1: Hey.
0: Hi. Hey, jij hebt naar de studio geappt. Een prachtige blauwe auto zie ik staan met ontzettend mooi kleurtje. Alleen daar zit behoorlijk wat troep op, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Jij hebt geappt naar de studio met natuurlijk maar één doel. Jij wil die wasbeurt heel graag winnen. Vertel, waarom?
1: Ja, omdat die gewoon vies is en ik kom er niet aan toe.
0: Je komt er niet aan toe?
1: Dat is het.
0: Ja. Ah, ben je zo druk?
1: Ik zit op mijn werk.
0: Oh, je zit op je werk. Kijk. Dan hou ik het heel kort. Nou, dan kan ik je bij deze feliciteren dat jij een gratis wasbeurt wint van Regio 8. Met wie ga je dan? Ga je door de wasstraat?
1: In mijn eentje.
0: In je eentje. Nou, helemaal goed. Ga ervan genieten. En ik wens je een mooie dag op in naar een schone auto.
1: Goed zo. Dankjewel, Sven.
2: Deze wasbon wordt je aangeboden door Kuster.

0: Regio 8 Queen en The Invisible Man. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. Wil je nou op de hoogte blijven van het nieuws uit je achtertuin? Check dan onze website regio8.nl. En blijf aan de radio gekluisterd, want binnen nu en een goede 20 minuten gaan de kaarten voor Dire Straits eruit. Hoor je Dire Straits? App dan Dire Straits naar 0647 470022. En jij bent er morgen bij.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: af tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens Van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
13: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
12: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
14: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
15: Ja, waar gibt's denn sowas?
14: Bij restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
15: Doppel Adler. Goed und lekker.
16: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
17: Gewen je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
16: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Co-Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
18: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op moord, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Kovic.nl.
19: Oh. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
21: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
22: Bijna weekend, dus we gaan kantelen. Nou ja, niet met een trekker. Dat, tenminste, dat is niet zo handig. Het is wel gebeurd in Meadow. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen.

nog meer. Regio 8, Bouwzaam, Fast Boy, Air Force, hoorde je. Regio 8. Nieuwe muziek op Regio 8. Zo langzaam richting het weekend. En ja, in het weekend kan het best zijn dat je wel eens lekker gaat kantelen. Hè? Lekker pilsje achterover slaan. Wel met mate natuurlijk, want het is niet heel best voor je. Dus doe het met mate vooral. Maar het kan best zijn dat je lekker gaat kantelen. Het was niet de bedoeling om dat met een trekker te doen. Wat dus wel vanmiddag in Meadow is gebeurd. Een trekker is namelijk met veldspuit vanmiddag op de Meadowseweg bij Meadow gekanteld. De bestuurder moest uitwijken voor een tegemoetkomende vrachtwagen, maar kwam daarbij in de berm terecht. En door die zachte berm is de trekker dus op zijn kant terechtgekomen. Daarbij is de volle tank van de veldspuit, gevuld dus met bestrijdingsmiddelen tegen schimmel, lek geraakt. Het waterschap heeft daarom dammetjes gebouwd in het water om te voorkomen dat die middelen zich verder verspreiden. Want dat wil je natuurlijk niet hebben. En daarnaast is de brandweer te plaatsen geweest om de vrijgekomen gevaarlijke stoffen te controleren. De Meadowseweg vanaf Meadow naar Winterswijk is volledig afgesloten voor verkeer. Het bergen van de trekker en de bestrijdingsmiddelen zal naar verwachting ook nog wel even kunnen duren. Dus als je die richting op moet, houd daar rekening mee. Dan iets anders, want dit weekend is er ook weer iets leuks op de planning. Namelijk een optreden in het Openluchttheater Engbergen. Van niemand minder dan een tribute band die Dire Straits nummers covert. Ja, en ik heb het je gezegd, als je nou kans wil maken op kaarten daarvoor, morgenavond is dat om 8:30, dan moet je Dire Straits appen als je Dire Straits hoort. En ik kan je vertellen, die komt er heel snel aan. Dus zet Dire Straits alvast klaar in de app. Dan kun je me zo meteen versturen.

0: Ja, het zijn ze. Dire Straits. En Twisting by the Pool. Ja, en dat betekent dat we even gaan bellen.
1: Ah, Ingrid.
0: Ja, Ingrid. Spreek ik met Ingrid Wisseling.
1: Ja, helemaal.
0: Ja, ik kan er eigenlijk niet omheen, hè. Jij hebt, hebt Dire Straits geappt naar de studio 0647470022. Dat nummer heb jij gebruikt om mij te appen. In grote hoofdletters en met allemaal muzikale dingetjes erachter. Superleuk om te zien. Ben je Dire Straits fan?
1: Ja, beetje wel.
0: Beetje wel, oké. Okay, okay.
1: Ja, en, ja, zeker. Goeie oude tijd.
0: Ja, want hij heeft veel muziek gemaakt in de vorige eeuw. Heb je ze ooit, de echte band zelf, ook al eens live gezien? Of...
1: Nee, helaas niet.
0: Nee, had je dat nog wel graag
1: willen? Dat is een mooie reden, toch?
0: Wat zei je?
1: Ik zeg, helaas heb ik ze niet in het echt gezien, maar dan is dit een mooie reden om te gaan, toch?
0: Ja, nou ja, dat is het zeker. En ik kan je vertellen dat Dire Straits morgen optreedt, tenminste hè, een coverband van Dire Straits optreedt in het Openluchttheater in Engbergen, in Eibergen is dat. Dat wordt een gigantische show. Om 8:30 s'avonds begint hij morgen. Het wordt fantastisch, het wordt ontzettend druk ook. En jij hebt nog twee kaarten weten te bemachtigen, Ingrid. Want jij gaat morgen naar die Dire Straits Tribute.
1: Oh, geweldig. Leuk.
0: Ja, gefeliciteerd. Met wie ga je?
1: Dan ga ik met mijn man.
0: Met je man. Kijk, dat is gezellig. Hoe heet je man?
1: Albert.
0: Kijk, hartstikke leuk. Ga ervan genieten. Maak er wat moois van. En maak even wat video's. Hè. Dat vind ik leuk om zondag dan even te zien.
1: Oké, gaan we doen.
0: Hey, ga ervan genieten. Ik stuur die kaarten naar je toe. En maak er wat moois van morgen.
1: Okido, hartstikke leuk, dankjewel.

chill. Even je ogen dicht doet. Het lijkt er nu net alsof je in een film zit. Had maar zo'n goede tune kunnen zijn voor een wereldbekende film. Misschien is het ook wel. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb hem nooit gehoord. Mark & Clark Band hoorde je. Worn Down Piano. Dit is Regio 8, het leukste uit je regio. Met nu de Bugles en Lenny.

0: richting het weekend met de muziek van Regio 8. Ik heb zometeen een Mark Amber voor je. Dat na het laatste nieuws uit de regio met Bart. Bart Meijer hoor je zometeen met het laatste nieuws.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Nieuws uit de grensregio. De grote belofte van snel glasvezel in Emmerik valt voor een heel groot deel in duigen. Het bedrijf Unsere Grüne Glasfaser heeft namelijk besloten om de aanleg grotendeels stop te zetten. Burgemeester Claudia Lindlaar baalt hier enorm van. De stad heeft nu besloten om de samenwerking met het telecombedrijf direct stop te zetten. Het is vanochtend flink misgegaan op de N318 bij Winterswijk. Twee motoren, een auto en een taxibusje botsten op elkaar. Het ging mis toen een bestelbus op de kruising linksaf wilde slaan. Twee motorrijders stonden daar te wachten. Er kwam een taxibus uit tegenovergestelde richting rijden en de chauffeur daarvan moest naar rechts uitwijken om een harde klap te voorkomen. Een auto met een aanhanger die erachter reed zag de stilstaande motoren daardoor te laat en kon een botsing niet meer ontwijken. Het beroemde Vikingzwaard is na maanden weer terug in Doetinchem. Het bijzondere zwaard heeft eeuwenlang op de bodem van de Oude IJssel gelegen en lag de afgelopen tijd in een speciaal ontzoutingsbad in Heerlen om ervoor te zorgen dat het niet verder wegroest. Inmiddels is de unieke archeologische vondst weer als vanouds te bewonderen in het Stadsmuseum Doetinchem. De politie is op zoek naar getuigen van een laffe beroving in Doetinchem. Op zaterdag 23 mei werd daar een jongen door een groepje van 4 jongens beroofd van zijn telefoon en zijn insulinecontrole. Het slachtoffer kwam die dag net van Festival Achterland en was op weg naar huis toen het viertal op hem afkwam. Eén jongen bracht het slachtoffer uit balans, terwijl de ander zijn telefoon en insulinecontrole uit zijn broekzakken haalde. Die heeft hij nodig vanwege suikerziekte. De andere twee stonden erbij en deden niets. Daarna gingen ze er vandoor. Mocht je iets gezien hebben, bel dan de politie via 0900 8844. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app. Op zaterdag 23 mei werd daar een jongen door een groepje van 4 jongens beroofd van zijn telefoon en zijn insulinecontrole. Het slachtoffer kwam die dag net van Festival Achterland en was op weg naar huis toen het viertal op hem afkwam. Eén jongen bracht het slachtoffer uit balans, terwijl de ander zijn telefoon en insulinecontrole uit zijn broekzakken haalde. Die heeft hij nodig vanwege suikerziekte. De andere twee stonden erbij en deden niets. Daarna gingen ze er vandoor. Mocht je iets gezien hebben, bel dan de politie via 0900 8844. En dit was het nieuws.

0: Mariah Carey, Emotions. Hallo. Dat is wel heel vroeg voor Mariah. Nee, gaan we niet doen. Dat is nog een beetje vroeg om nu al kerstmuziek te gaan draaien. Ja, tenminste, ik denk altijd aan kerstmuziek als ik Mariah Carey afkondig. Maar dat kan ook gewoon een persoonlijk dingetje zijn. Ook in de zomer, hè, kun je best kerstnummers draaien, toch? Goed, iets anders dan. Want het WK is officieel begonnen. Het wereldkampioenschap voetbal is officieel van start. Nederland trapt komende zondag het toernooi af met de groepsfase wedstrijd tegen Japan. Maar toch lijkt niet overal de oranje korst al toegeslagen.
1: Nou, begint een klein beetje, maar nog niet helemaal, nee.
2: Nee, ja, niet zo erg. Ja,
3: het moet nog komen. Ik heb het nu nog niet, maar misschien zondag. Als ik dan de game ga kijken, dan misschien wel, zeker.
4: Nee, die heb ik niet.
3: Niet?
4: Nee, ik heb er geen enkele fiducie in dit jaar.
3: Hoe komt dat?
4: Nou ja, omdat ik de passie en de beleving ontbreekt mij ten ene male. En ik ken die mannen ook eigenlijk helemaal niet. En ja, ik vind het allemaal een beetje verwende kwasten die er allemaal op het veld staan.
2: Het moet nog wel een beetje komen, hoop ik. En de eerste wedstrijd ging ook wel een beetje mis.
5: Ja, we kijken wel wat. Als het niet al te laat wordt, ga er niet s'nachts voor opstaan in ieder geval. Nee.
6: Dat de beleving voor Oranje nog niet overal voelbaar is, merkt Lars Peters van Festival Feestartikelen in Doetinchem ook aan het ontbreken van een ware Nederlands elftaltrend.
7: 2 jaar geleden in Duitsland leefde het al wat meer, omdat het om de hoek was en mensen waren er al mee bezig. Maar ik merk nu wel dat echt sinds afgelopen weekend dat de bulkaantallen met voornamelijk feestversiering hier de deur uitvliegen, zeg maar. Ik denk gewoon persoonlijk dat dat mensen in Nederland altijd op de voet zullen volgen en altijd wel zin hebben in een wedstrijd. Ze willen altijd wel iets zien. En hoe verder we komen, dat is eigenlijk heel realistisch, hoe gekker wij allemaal worden. En dus ik hoop dat de eerste 2 wedstrijden goed de 6 puntjes in huis houden. Dat we daarna door kunnen stromen naar de rest.
6: De mensen op straat houden hun hart nog vast voor de openingswedstrijd van Oranje.
4: Ik denk 2-1 voor Japan. Dus daar beginnen we mee.
3: Maar waar gaat Nederland dan eindigen in die pool?
4: Hey, die gaan na een week naar huis toe.
3: Oh jee.
4: Ja, het wordt niet best dit jaar. Nee, helaas. Ik kan jullie niet vrolijker maken.
2: Ze kunnen het altijd winnen. Maar de kans erop? Oh, ik denk 20% of zo.
1: Laten we eerst maar proberen de groepsfase te overleven. Ja, en dan kan gewoon alles gebeuren. Het zou maar zo toch weer kwartfinale of halve finale kunnen zijn. Ik denk niet dat ze het gaan winnen uiteindelijk, maar ik zie ze toch nog op een of andere manier ver komen. Ja.
5: Er is een of andere voorspeller, die heeft het al 4 keer goed gehad, of 3 keer goed gehad. En die zegt dat Nederland het gaat winnen. Dat hoop je natuurlijk wel als Nederlander, toch?
0: Ja, welke mensen de oranje korst wel of niet te pakken hebben, dat zie je op onze website. Regio 8.nl. Dit is Kensington nu voor je en Riddles. Goedemiddag.

kan het niet wel harder? 2, 3, 4! En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Regio 8, Sophie Hawkins en Right Beside You. Dit is de leukste uit je regio. Met zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderweg. Tot 6 ben ik bij je met zometeen bijzonder nieuws. Ook nog over een vikingzwaard. Een zwaard die ergens gevonden is, helemaal opgelapt is. Nou, en dat ziet er fantastisch uit. Daarover zometeen uiteraard meer. En ja, ik mag nog een wasbeurt weggeven. Dus wil je nou zelf gewassen worden, kan ook. Maar je auto laten wassen, app dan even het woord wasstraat naar 0647 470022. Of een foto van jouw auto, dat mag ook. En wie weet win jij een gratis wasbeurt op de kosten van Regio 8.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jette zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York. York Pizza.
0: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Fruibad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendfruibad-reden.de.
15: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henkuurkozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Is actie? Nee. Geweest actie? Ook niet. Wasactie? Ja, dat wel. Je maakt kans op een gratis wasbeurt. Dus blijf bij in de buurt van je telefoon. Regio 8. En app Wasstraat.

0: Hey, snoepmonster. Hou je van een lekker snoepje of een ijskoop bijvoorbeeld? En dan moet je de woensdagen naar Regio 8 luisteren. En eigenlijk moet je altijd naar Regio 8 luisteren, hoho. Maar dan moet je de woensdagen extra aandachtig naar Regio 8 luisteren. Regio 8. Want dan maak je namelijk kans op ijs. Ja, elke woensdag geven wij ijs weg hier. Dus 3 keer kans op ijs op de woensdag. Dus wil je nou een keer ijs winnen, luister dan zeker op de woensdagmiddag naar Regio 8. Voor nu mag ik natuurlijk nog een wasbeurt weggeven. Dus er wordt al flink geappt. Je weet wat je moet appen naar de studio 06-47-470022. Om kans te maken op een gratis wasbeurt op kosten van Regio 8. Wasstraat appen, dan maak je kans. Er wordt al druk geappt, dus er wordt straks nog kiezen geblazen. Eerst even iets anders, want na maanden in een speciaal ontzoutingsbad in Heerlen te hebben gelegen, is het beroemde Vikingszwaard terug in Doetinchem. Het bijzondere archeologische vondstuk dat eeuwenlang op de bodem van de Oude IJssel lag, werd behandeld om verdere corrosie tegen te gaan. Nou, inmiddels is het pronkstuk dus weer te bewonderen in het Stadsmuseum in Doetinchem. Volgens museumdirecteur Isabelle Bisseling is die mooier dan ooit.
1: Ja, het grootste verschil is echt de details. Daar kun je nu heel goed van zien dat het hele mooie groefjes in zijn gemaakt. En dat het messingdraad, dat glimt nu. En dat heel erg mooi handwerk is.
2: Wat ging er door je heen zo net toen op de plek weer bracht?
1: Ja, spanning. Ja, dat object in mijn handen hebben, dat is wel altijd. Dan voel je heel goed hoe waardevol het is. En ik wil dat het helemaal heel en mooi voor iedereen te zien is. Dus even opperste concentratie.
3: Het zwaard werd in de jaren 50 gevonden tijdens baggerwerkzaamheden in de Oude IJssel. Dat het wapen er nog zo goed uitziet, maakt hem volgens Bisseling zo uniek.
1: In Nederland zijn er niet zoveel gevonden. En je hebt een hele mooie in Os. Dat is in een graf gevonden. En die is helemaal krom gebogen. Dat die niet meer gebruikt kan worden. Ja, en die van ons is helemaal heel. In Friesland hebben ze laatst alleen een hele prachtige pommel gevonden. Maar die van ons is heel, is fraai, is stevig. Ja, en een van de weinigen in Nederland gevonden.
3: Rondom het zwaard is ook een tentoonstelling gebouwd. Hierin krijgen bezoekers een impressie van hoe Doetinchem eruit zag in de vroege middeleeuwen. En kunnen mensen zelf speculeren over hoe dit zwaard in de Achterhoek terechtgekomen is.
1: Dat is nou eigenlijk de vraag. Hoe is dat zwaard nu eeuwen geleden in die Oude IJssel terechtgekomen? En wonde boven wonde al die eeuwen overleefd en dat we hem hier nu te zien hebben. Maar we nemen iedereen in ieder geval mee naar de tijd zelf. En dat is de vroege middeleeuwen. Ja, die cultuur heeft ook een hele andere gevoel, een andere sfeer. Van de eeuwen oud te zijn. En dat is natuurlijk ook zo, maar hier was het rond 800 dat de Vikingen naar Doetinchem kwamen. Dus we nemen je mee naar Doetinchem in de vroege middeleeuwen.
2: Wat hoop je dat dit zwaar misschien Doetinchemers of in ieder geval mensen te Achterhoek ook wel teweeg gaat brengen?
1: Nou ja, het is van iedereen. Het blijft altijd te zien in Doetinchem. Dat is echt de bedoeling. Ik wil dat iedereen moet hem eigenlijk eens komen zien. En er zelf iets van gaan vinden. Dat zou ik het mooiste vinden.

0: Regio 8, Leonie, Marcus en Martinez. Moonlight. Zo het weekend in. En dat kan natuurlijk niet zonder een schone auto. Ja, je auto moet schoon zijn om een goed weekend te hebben. En hoe toevallig is dat? Wij geven gratis wasbeurten weg hier op Regio 8. Jij maakt kans op een gratis wasbeurt. En hij is grijs. Of zij, maar net wat je vindt dat het een... welke kleur het is. Jolanda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, volgens mij, ik heb me net laten vertellen dat jij een prachtig grijze auto hebt, of niet?
1: Ja, klopt.
0: Is die inmiddels al een beetje zwart of bruin? Of,
1: Nee, het is wel heel smerig. Na al die regen en vogelstront.
0: Ja, dat wil wel, hè. Die vogels die kunnen er wat van.
1: Nou, vooral die duiven.
0: Ja, precies. Ja, duiven, ja. Nou, hoe toevallig heb je het, hè? Daar heb je het al, duiven. Daar zal het ongetwijfeld mee te maken hebben. Je hebt dus een behoorlijk fietse auto en die kan wel een oplapbeurt gebruiken. Maak je er altijd een uitje van? Tenminste, als ik naar de wasstraat ga, heb ik altijd zoiets. Hè? Weet je wat, dan maak ik er ook gelijk een uitje van. Ik vind het best leuk om door de wasstraat heen te rijden. Heb jij dat ook? Of,
1: Ja.
0: Je maakt er altijd...
1: En duurt alleen dat zolang dat je moet wachten met drogen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat drogen duurt altijd wel even. Maar goed, hè, dan heb je wel in ieder geval een schone auto, toch? Zo is het ook.
1: Ja.
0: Hey, ik mag je feliciteren. Ik heb hier een gratis waskaart voor je liggen. Daarmee kun je gratis door de wasstraat op kosten van Regio 8. En ja, die is voor jou.
1: Oké, dankjewel.
0: Ga er vooral van genieten. Maak je auto mooi schoon en laat hem vooral schoonmaken. Het is het Diamond Wash programma, dus het beste van het beste. Dus het wordt gelijk helemaal goed schoongemaakt. En dat kun je, net wat je zegt, na dit weer ook wel goed gebruiken volgens mij.
1: Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: Ga ervan genieten. Maak er een mooie schone auto van. En ga je nog speciaal met iemand naar door de wasstraat of zo? Neem je nog iemand mee?
1: Oh, mijn partner.
0: Oh, kijk, hartstikke gezellig. Dat wordt een mooie wasbeurt. Dus Jolanda gaat ervan genieten. En de kaarten voor de wasbeurt komt jouw kant op.
1: Ja, oké, dankjewel. Hey.

Dit is Regio 8, waar je zometeen bij wordt gepraat met het laatste nieuws rondom het weer. Wordt het eindelijk beter weer na zo'n baggerweek? Of krijgen we nog steeds drama weer? Je hoort het zometeen van onze eigen weerboer Gerrit Vossers. Dat allemaal binnen nu en een goede 6 minuten. Ook bijgepraat worden door Bart Meijer met het laatste nieuws uit jouw achtertuin. En op de hoogte blijven, dat kun je natuurlijk het hele weekend doen door op onze website te kijken. Regio 8.nl, daar blijf je op de hoogte van het laatste nieuws.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Word nu abonnee op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1...

0: voordelige strekking.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
0: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
0: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft gisteravond besloten om de bouw van nieuwe woningen vlakbij geitenhouderijen voorlopig stil te leggen. Met 16 stemmen voor en 7 tegen kiest de raad voor een adempauze. Ze willen eerst wachten op landelijke regels over de afstanden en de gezondheidsrisico's. Door dit besluit gaan er in de gemeente nu zo'n 80 geplande woningen tijdelijk de ijskast in. Het beroemde Vikingzwaard is na maanden weer terug in Doetinchem. Het bijzondere zwaard heeft eeuwenlang op de bodem van de Oude IJssel gelegen en lag de afgelopen tijd in een speciaal ontzoutingsbad in Heerlen om ervoor te zorgen dat het niet verder wegroest. Inmiddels is de unieke archeologische vondst weer als vanouds te bewonderen in het Stadsmuseum Doetinchem. Nieuws uit de grensregio. De grote belofte van snel glasvezel in Emmerich valt voor een heel groot deel in duigen. Het bedrijf Unsere Grüne Glasfaser heeft namelijk besloten om de aanleg grotendeels stop te zetten. Burgemeester Claudia Lindlaar baalt hier enorm van. De stad heeft nu besloten om de samenwerking met het telecombedrijf direct stop te zetten. De politie is op zoek naar getuigen van een laffe beroving in Doetinchem. Op zaterdag 23 mei werd daar een jongen door een groepje van 4 jongens beroofd van zijn telefoon en zijn insulinecontrole. Het slachtoffer kwam die dag net van Festival Achterland en was op weg naar huis toen het viertal op hem afkwam. Eén jongen bracht het slachtoffer uit balans, terwijl de ander zijn telefoon en insulinecontrole uit zijn broekzakken haalde. Die heeft hij nodig vanwege suikerziekte. De andere twee stonden erbij en deden niets. Daarna gingen ze er vandoor. Mocht je iets gezien hebben, bel dan de politie via 0900 8844. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
5: Bart, dankjewel. Dan kijken we nog even naar de situatie op de weg. Een aantal vertragingen gemeld, onder andere allemaal op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en 7 na 20 minuten over 5 kilometer. Tussen afrit Beek en de Duitse grens sta je ook vast 10 minuten over 2 kilometer. En tot slot Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven. 8 minuten over 7 kilometer. Sterkte.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
5: Even vragen of hij ook in de file staat. Gerrit, sta je in de file?
7: Nee, ik sta niet in de file. Ik zit in de file.
5: Oh, je zit in de file. Nou, dan heb je genoeg tijd om in ieder geval even het weer te doen. Ik zat dus van de week in de auto en het hagelde zo gigantisch hard. Ik heb liever dat ik in sneeuw rijd dan dat het zo hard hagelt.
7: Ja. Ja, het is ook vooral de hagel met dat lawaai erbij en zo. Hè. Dat is,
5: dat
7: gaat altijd hard. En ik rijd zelf gelukkig ook niet veel in hagel. Als je dan een keer inrijdt, dan denk je van poeh, die hele auto gaat eraan.
5: Ja.
7: Maar ik vind sneeuwrijden rijden ook niet zo heel erg fijn. Want als je, vooral als het sneeuwt in ieder geval, dan lijkt het net of het alles altijd recht op je afkomt.
5: Ja, dat is ook wel weer zo. Ja. Ik heb toen ik stage liep in Hilversum ooit al een keer in de sneeuw moeten rijden. Nou, normaal doe je er 's nachts een uur en een kwartier over. Toen was ik 2,5 uur onderweg. Maar goed, prettig is anders natuurlijk. Ja, hopelijk wordt het weer de komende dagen beter.
7: Ja, nou ja, het wordt zeker beter. En we krijgen toch wel een behoorlijke omschakeling, moet ik zeggen, naar echt zomerweer. Afgelopen middag, moet ik zeggen, was het ook best wel aangenaam toen de zon er even af en toe doorkwam. En de verwachting was dat het nog 19 graden werd, maar de 20 graden zijn we nog doorgegaan. En vooral vanmorgen hadden we met wat lichte regen of motregen te maken. En dat had te maken met dat warmtefrontje dat binnenschoof. En dan gaat dat meestal ook gepaard met gemiezer. Maar vanmiddag best wel aardig. Maar we zijn nog niet van de neerslag af hoor. Want vanavond vanuit het westen, dan moeten we opnieuw weer rekening houden met wat regen of enkele buien. En dat zal komende nacht ook zo zijn. Het wordt niet koud, 14 graden is de minimumtemperatuur. En morgen vroeg, vooral langs de oostgrens, ook nog een enkel buitje waar we de dag mee beginnen. Maar een groot deel van de ochtend en ook in de middag blijft het gewoon droog. En dan komt de zon er ook wel wat meer bij. Maar de wind die is wat meer doorgedraaid naar noordwestelijke richtingen. En dan zal de temperatuur ook net als vandaag zo'n beetje rond de 19 graden liggen. En zo zal het ook op de zondag zijn. Dat we de zondag beginnen met een buitje. En de rest van de dag droog blijft.

0: misschien iets meer bewolking, omdat in het noorden van het land ook wat neerslag valt. En daar zit ook bewolking bij. En die schuift soms ook wel een beetje de provincie binnen. Maar verder ook temperatuur van een graad of 19. En als we op de barometer kijken, dan zien we ook eigenlijk een stijgende lijn in de barometerstand. En dat hebben we vooral volgende week ook gemak van, als een hoogdrukgebied het weer gaat bepalen. Want dan krijgen we rustig weer en ook temperaturen die naar zomerse waarden oplopen. Begin volgende week zitten we al boven 20 graden. 21 op de maandag en 23 op dinsdag. En 25 graden kunnen we op woensdag al verwachten. En dan met niet al te veel wind erbij en wat meer zon, dan hebben we toch het zomersgevoel wel weer terug. En of dat nog niet genoeg is, als we elkaar, dat ze, ja, volgende week spreken we elkaar wat vaker.
1: Ja,
0: dan kunnen we richting volgend weekend ook al wel concluderen dat het nog wat warmer gaat worden. Met temperaturen van 30 graden of hoger. En dat, dan wordt het even weer tropisch warm in het volgend weekend. Ja, en dat is natuurlijk een heel verschil met de afgelopen dagen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Gerrit, dankjewel. En inderdaad, wij spreken elkaar volgende week sowieso. Want dan val ik in. En ene keer spreek je 's ochtends, de andere keer spreek je 's middags. Dus dat komt vast goed. Hey Gerrit, dankjewel. Maak er een mooi weekend van.
0: Ja, goed gewoon.
2: Sven Dimmendaal, Regio 8.

0: Alec Warren, Before You Leave Me. Ja, Before You Leave Me. Het is bijna 6 uur, zometeen veel muziek voor je. Voordat het zover is, wil ik nog even een beetje een smerig verhaal voor je, met je delen. En dat heb ik bewust bewaard tot het einde van... totdat je thuis bent en aan het eten zit. Ja, ik heb dus... soms heb je toch wel eens het gevoel dat je oor helemaal vol zit, weet je wel? Dat het echt gewoon dicht zit. Nou, ik heb dus voor het eerst vandaag een oordouche gehad. Nou, ik kan je vertellen, dat is geen pretje. Dat is zeg maar zo'n douche, dan spuiten ze je oor schoon en dan komt er allemaal prut uit, weet je wel. En dan, nou ja, goed hè. Maar het voordeel ervan is dat ik nu in ieder geval niet zo hard meer hoef te schreeuwen en dat ik je goed kan verstaan.
1: Hè? Zeg je?
0: Ja, sorry, dat hoeft dus niet meer. Goed, dit is Regio 8 met nu Armin van Buuren voor je en Davina Michel. Hold on. Goedemiddag en eet smakelijk als je aan het eten bent. If I could...

Martin Garrix en Ed Sheeran. De vraag waarom Ed Sheeran eigenlijk altijd nog alleen is, weet je dat? Because she ran away. Goed, dit is Regio 8, bijna weekend. Ga ervan genieten. Ik ben er zondag natuurlijk weer voor je. Zometeen na zessen heel veel muziek voor je. En uiteraard, volgende week hoor je mij gewoon extra vaak. 5 dagen op de radio. Ja, je moet het echt 5 dagen met mij doen. Of je het nou leuk vindt of niet. Ik vind het in ieder geval hartstikke gezellig. En ik hoop dat jij er dan ook bij bent. Voor nu, maak er een mooie avond van. Eet smakelijk als je aan het eten bent. En ga ervan genieten. Dit is Inner Circle nog voor je. En good life. Tot zondag.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazdam.nl.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het hoger beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterenlaan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 7:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radio nieuws op regio.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's.

0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen. Onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
14: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
16: Hebbes.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo. Alles voor je dier.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Easy in the Sunshine Band.

0: Max de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
12: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zaak.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar 1 graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt 1 graad of 17. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.